0: In het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij. Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
1: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
0: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw maatregelen gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
2: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
0: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en koele

Dam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel bij het kogelstoten veroverd. Met een afstand van 20,73 meter op het EK atletiek in Birmingham. Landgenote Jorinde van Klinken pakte zilver met een persoonlijke koor van 19,64 meter. Terwijl de Duitse Jemisi Mebri brons won. Ook in 2022 en 2024 was Schilder de beste. De landelijke verkeersveiligheidscampagne Onze scholen zijn weer begonnen loopt van 10 tot en met 30 augustus. In Purmerend hangen spandoeken bij scholen waarvan wethouder Melissa Rotteveel er maandag 1 in Weidevenne ophing. De campagne vraagt automobilisten, fietsers en andere weggebruikers om snelheid aan te passen en alert te zijn op schoolgaande kinderen na de zomervakantie. Loco-burgemeester Intres heeft een woning aan de Markenkade in Purmerend voor 9 maanden gesloten wegens drugshandel. Na meldingen via Meldmisdaad Anoniem trof de politie op 15 juli grote hoeveelheden softdrugs en harddrugs aan, bestemd voor verkoop. De bewoner is aangehouden. Omdat de woning al 2 keer eerder werd gesloten, koos de gemeente nu voor een langere sluitingsperiode. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die in de behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Daardoor raken ze vaak opnieuw in de problemen. De brancheorganisatie wil dat de nazorg weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. En Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De val van Urk in Volendam is afgesloten vanaf vandaag tot en met vrijdag 14 augustus. Er vinden op die dagen hijswerkzaamheden plaats voor het plaatsen van een kapconstructie. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 4:30. Tot en met maandag 31 augustus voert Liander werkzaamheden uit aan de stationsweg in Kwadijk om het stroomnet te verzwaren. De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, al kunnen automobilisten soms enige wachttijd ondervinden voordat ze kunnen passeren. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in Nederland en België, met onder meer het Wageningenstadion in het Amsterdamse Bos als speellocatie. De provincie Noord-Holland sponsort het toernooi en zorgt voor extra bussen tussen station Amsterdam-Zuid en halte Kalfjeslaan. Na wedstrijden van Nederlandse teams vertrekt ongeveer elke 10 minuten een bus.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze woensdag verloopt zonnig en warm. De temperatuur gaat oplopen richting 28-30 graden in Edam-Volendam. Er waait een matige oostelijke wind en die wind die voert hele droge lucht aan. De relatieve vochtigheid zal dalen tot rond 30% en het blijft uiteraard de hele dag droog. Vanavond is de zonsverduistering goed te zien, natuurlijk met een beschermd brilletje. En het is dan zonnig en warm, temperatuur nog altijd een graad of 27. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam heeft de straatnaam voor het nieuwbouwproject Land van Kwaardijk vastgesteld, De Vennen. Het besluit werd op 9 juni genomen en op 19 juni bekendgemaakt. Woningen binnen het project krijgen straks een adres aan De Vennen, een nieuwe formele stap in de ontwikkeling van het plan. Donderdag 10 september vindt in Landsmeer voor de derde keer de wandeling Walk into the Light plaats, bij zonsopkomst als onderdeel van de Wereldsuïcidepreventieweek. De wandeling staat stil bij suïcidaliteit, verlies en hoop. Waar in 2021 klein begonnen werd, deden in 2025 al 2827 mensen mee op 54 locaties. Dit jaar zijn er minstens 70 locaties. De parkeerplaats van het Marinapark wordt opnieuw ingezet voor de exploitanten van de kermis. Automobilisten wordt vriendelijk verzocht hun auto tijdig te verplaatsen en de parkeerplaats niet meer te gebruiken.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Op het zwembad Slobbeland of op het strandbad, Zomerradio. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229 315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
0: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 's nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
2: Visser houdt ze het, redt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
0: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel bij het kogelstoten veroverd. Met een afstand van 20,73 meter op het EK atletiek in Birmingham. Landgenote Jorinde van Klinken pakte zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Terwijl de Duitse Yemisi Mebri brons won. Ook in 2022 en 2024 was Schilder de beste. De landelijke verkeersveiligheidscampagne Onze scholen zijn weer begonnen loopt van 10 tot en met 30 augustus. In Purmerend hangen spandoeken bij scholen waarvan wethouder Melissa Rotteveel er maandag 1 in Weidevenne ophing. De campagne vraagt automobilisten, fietsers en andere weggebruikers om snelheid aan te passen en alert te zijn op schoolgaande kinderen na de zomervakantie. Lokale burgemeester Intres heeft een woning aan de Markenkade in Purmerend voor 9 maanden gesloten wegens drugshandel. Na meldingen via Meldmisdaad Anoniem trof de politie op 15 juli grote hoeveelheden softdrugs en harddrugs aan, bestemd voor verkoop. De bewoner is aangehouden. Omdat de woning al 2 keer eerder werd gesloten, koos de gemeente nu voor een langere sluitingsperiode. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze woensdag verloopt zonnig en warm. De temperatuur gaat oplopen richting 28-30 graden in Edam-Volendam. Er waait een matige oostelijke wind en die wind die voert hele droge lucht aan. De relatieve vochtigheid zal dalen tot rond 30% en het blijft uiteraard de hele dag droog. Vanavond is de zonsverduistering goed te zien, natuurlijk met een beschermd brilletje. En het is dan zonnig en warm, temperatuur nog altijd een graad of 27. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen Utrecht en Breukelen 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.

0: Ron van Kan met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
1: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
0: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
2: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
0: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVA Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk van Den Oever naar Heerenveen, is dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Verkeer vanuit Noord-Holland kan het beste omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7 en 307 en de A6. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam en online via bliksanitair.nl.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en...

onderzoek is gebleken dat als de zon schijnt, dan gebruiken we op sociale media meer positieve woorden. Ook de temperatuur heeft een impact. Tot 20 graden neemt het aantal positieve woorden toe met de stijging van de temperatuur. Maar vanaf 30 graden worden onze posts op sociale media minder vrolijk.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Donderdag 10 september vindt in Landsmeer voor de derde keer de wandeling Walk into the Light plaats. Bij zonsopkomst als onderdeel van de Wereldsuïcidepreventieweek. De wandeling staat stil bij suïcidaliteit, verlies en hoop. Waar in 2021 klein begonnen werd, deden in 2025 al 2827 mensen mee op 54 locaties. Dit jaar zijn er minstens 70 locaties. De val van Urk in Volendam is afgesloten vanaf vandaag tot en met vrijdag 14 augustus. Er vinden op die dagen hijswerkzaamheden plaats voor het plaatsen van een kapconstructie. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 4:30. Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam heeft de straatnaam voor het nieuwbouwproject Land van Kwaardijk vastgesteld, De Vennen. Het besluit werd op 9 juni genomen en op 19 juni bekendgemaakt. Woningen binnen het project krijgen straks een adres aan De Vennen, een nieuwe formele stap in de ontwikkeling van het plan. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze woensdag verloopt zonnig en warm. De temperatuur gaat oplopen richting 28-30 graden in Edam-Volendam. Er waait een matige oostelijke wind en die wind die voert hele droge lucht aan. De relatieve vochtigheid zal dalen tot rond 30% en het blijft uiteraard de hele dag droog. Vanavond is de zonsverduistering goed te zien, natuurlijk met een beschermd brilletje. En het is dan zonnig en warm, temperatuur nog altijd een graad of 27. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Omrijden kan via Enkhuizen en Lelystad over de A7 en 307 en de A6. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De landelijke verkeersveiligheidscampagne Onze scholen zijn weer begonnen loopt van 10 tot en met 30 augustus. In Purmerend hangen spandoeken bij scholen waarvan wethouder Melissa Rotteveel er maandag 1 in Weidevenne ophing. De campagne vraagt automobilisten, fietsers en andere weggebruikers om snelheid aan te passen en alert te zijn op schoolgaande kinderen na de zomervakantie. De val van Urk in Volendam is afgesloten vanaf vandaag tot en met vrijdag 14 augustus. Er vinden op die dagen hijswerkzaamheden plaats voor het plaatsen van een kapconstructie. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 4:30. Tot en met maandag 31 augustus voert Liander werkzaamheden uit aan de stationsweg in Kwadijk om het stroomnet te verzwaren. De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, al kunnen automobilisten soms enige wachttijd ondervinden voordat ze kunnen passeren. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen tussen de 18 tot 35 jaar bij elkaar opgeteld jaarlijks 3 volle dagen onder de douche staan. Nou, dus dat kan natuurlijk wel wat korter. Dus als je slim bent, dan neem je een bad.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

Als je in de zomer jarig bent, dan heb je geluk. En dan kon je denken, oh, maar waarom dan? Nou, wie namelijk in de zomer jarig is, krijgt leukere cadeautjes, blijkt uit onderzoek. Warm weer maakt ons namelijk niet alleen creatiever, maar ook gulliger.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel bij het kogelstoten veroverd. Met een afstand van 20,73 meter op het EK atletiek in Birmingham. Landgenote Jorinde van Klinken pakte zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Terwijl de Duitse Yemisi Mebri brons won. Ook in 2022 en 2024 was Schilder de beste. Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam heeft de straatnaam voor het nieuwbouwproject Land van Kwaadijk vastgesteld, De Vennen. Het besluit werd op 9 juni genomen en op 19 juni bekendgemaakt. Woningen binnen het project krijgen straks een adres aan De Vennen, een nieuwe formele stap in de ontwikkeling van het plan. De landelijke verkeersveiligheidscampagne Onze scholen zijn weer begonnen loopt van 10 tot en met 30 augustus. In Purmerend hangen spandoeken bij scholen waarvan wethouder Melissa Rotteveel er maandag 1 in Weidevenne ophing. De campagne vraagt automobilisten, fietsers en andere weggebruikers om snelheid aan te passen en alert te zijn op schoolgaande kinderen na de zomervakantie. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

wel eens spelletjes op bijvoorbeeld een computerapparaat? En 35 jaar oud is de game Tetris. Die ken je misschien zelf ook wel, heb je al wel eens gespeeld. Maar een 13-jarige Amerikaanse jongen is er nu in geslaagd als eerste in de wereld het einde van dit spel te halen.

We gaan richting 12 uur en ik heb nog een mooie gedachte voor je. Goede wijn is nog geen bier. Ik wens je nog een fijne woensdag en morgen zijn we er weer met de Koffie Dits. Hopelijk jij ook. Dank voor het luisteren. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's, tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de N99 van Den Oever naar Den Helder sta je 10 minuten in de file voor de afrit Annapolona. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
12: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Natuurlijk niet alleen maar shiny happy people, maar we maken er met z'n allen wat moois van. R.E.M. daarvoor What Fun and the Right Side One. Maar Zabak, dank voor de afgelopen uur de koffiemagazine. We gaan beginnen.
1: Straks hoor je graaien.
2: Nu luister je naar Skudden in de Middag met Jure Bos.
3: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces.

0: Je luistert naar LOVA Radio, Skudde in de middag. Cheryl Cole, Fight for This Love. En natuurlijk Jeffrey Oud, Dichterbij. Dichterbij kan bijna niet. Snel schakelen naar onze nieuwsredactie.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rotterdam zijn het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering beklad met de teksten pedofielen en 282 SR. Dat laatste verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand te ontvoeren. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de Jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. En een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren, maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Het weer zonnig en in het zuiden temperatuur rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Loco-burgemeester Intres heeft een woning aan de Markerkade in Purmerend voor 9 maanden gesloten wegens drugshandel. Na meldingen via Meldmisdaad Anoniem trof de politie op 15 juli grote hoeveelheden softdrugs en harddrugs aan, bestemd voor verkoop. De bewoner is aangehouden. Omdat de woning al 2 keer eerder werd gesloten, koos de gemeente nu voor een langere sluitingsperiode. De val van Urk in Volendam is afgesloten vanaf vandaag tot en met vrijdag 14 augustus. Er vinden op die dagen hijswerkzaamheden plaats voor het plaatsen van een kapconstructie. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 4:30. Tot en met maandag 31 augustus voert Liander werkzaamheden uit aan de stationsweg in Kwadijk om het stroomnet te verzwaren. De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, al kunnen automobilisten soms enige wachttijd ondervinden voordat ze kunnen passeren. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze woensdag verloopt zonnig en warm. De temperatuur gaat oplopen richting 28-30 graden in Edam-Volendam. Er waait een matige oostelijke wind en die wind die voert hele droge lucht aan. De relatieve vochtigheid zal dalen tot rond 30% en het blijft uiteraard de hele dag droog. Vanavond is de zonsverduistering goed te zien, natuurlijk met een beschermd brilletje. En het is dan zonnig en warm, temperatuur nog altijd een graad of 27. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVA Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vakantie Radio 2026. LOVJ Radio, Skudde in de middag. Texas Tornados. Tornados? Ja, lekker voor mij bij lunch. En natuurlijk Extreme en Tina Turner. Na de klok van 1, nieuwe lunch top 3.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Fina Michelle, ze zat eventjes in haar eigen wereldje. Michael Bublé en Raoul Orellana. Oftewel de lunchtop 3 van Bert uit Oosthuizen.

0: Zonnige muziek tijdens je lunch. Trouwens, mocht je nog wat eten zijn. Eet smakelijk. Maskenada, daarvoor Sign Your Name. En Sin Serita, die komt ook voorbij. En natuurlijk Jan Smit, hou je dan nog steeds van mij?
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel bij het kogelstoten veroverd. Met een afstand van 20,73 meter op het EK atletiek in Birmingham. Landgenote Jorinde van Klinken pakte zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Terwijl de Duitse Yemisi Mebri brons won. Ook in 2022 en 2024 was Schilder de beste. De landelijke verkeersveiligheidscampagne Onze scholen zijn weer begonnen loopt van 10 tot en met 30 augustus. In Purmerend hangen spandoeken bij scholen waarvan wethouder Melissa Rotteveel er maandag 1 in Weidevenne ophing. De campagne vraagt automobilisten, fietsers en andere weggebruikers. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in Nederland en België. Met onder meer het Wageningenstadion in het Amsterdamse Bos als speellocatie. De provincie Noord-Holland sponsort het toernooi en zorgt voor extra bussen tussen station Amsterdam-Zuid en halte Kalfjeslaan. Na wedstrijden van Nederlandse teams vertrekt ongeveer elke 10 minuten een bus. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh wel woensdag, 11 uur.

Dance Monkey, Tones and I, Malay, Built to Last en Madonna Celebration. En ook nog Freddie Mercury, inderdaad, I Was Born to Love You. 30 jaar Jan Smit op LOVE TV. Dat heeft men het afgelopen weekend kunnen genieten. Een groot feest en een prachtig, prachtige mijlpaal. 30 jaar Jan Smit. Maar weten we nog hoe het allemaal begon? Van zijn eerste optredens tot een indrukwekkende carrière in binnen- en buitenland. LOVE TV maakte een bijzonder document over het leven en de carrière van deze volk.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Tijdens de kermis.

0: Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Het is zo mooi, is bijna 5 minuten. Mr. Blue Sky en ook All Over the World. Oftewel, vandaag in de 2-2 het Electric Light Orchestra. De FC, heel wat anders. We binnen Volendam.

Donderdagavond, 13 augustus, is het in het radioprogramma Harry's Jazz en Blues Café. Tussen 7 en 9 weer tijd voor de blues. De opening, Summertime, is dan van een uitvoering van Bubba Mac. Samen met onder andere zijn zoon en komt van het album Road Kid uit 2000. Het programma wordt gepresenteerd door Harry Hulskemper. Wij pakken het treintje. I treni di Tozeur, Alice en Battiato daarna. Ja, lokaal en regionaal nieuws. Nee.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De parkeerplaats van het Marinapark wordt opnieuw ingezet voor de exploitanten van de kermis. Automobilisten wordt vriendelijk verzocht hun auto tijdig te verplaatsen en de parkeerplaats niet meer te gebruiken.

0: Donderdag 10 september vindt in Landsmeer voor de derde keer de wandeling Walk into the Light plaats. Bij zonsopkomst als onderdeel van de Wereldsuïcidepreventieweek. De wandeling staat stil bij suïcidaliteit, verlies en hoop. Waar in 2021 klein begonnen werd, deden in 2025 al 2827 mensen mee op 54 locaties. Dit jaar zijn er minstens 70 locaties. Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam heeft de straatnaam voor het nieuwbouwproject Land van Kwaardijk vastgesteld, De Vennen. Het besluit werd op 9 juni genomen en op 19 juni bekendgemaakt. Woningen binnen het project krijgen straks een adres aan De Vennen, een nieuwe formele stap in de ontwikkeling van het plan. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Oh, wow! Oh, wow, woensdag. LOVE.

Niet alleen het oog wil ook wet, maar natuurlijk ook het gehoor. En dat klinkt leuk. Deze plaat, Kermis 2026. En daarvoor de Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Kylie Minogue, One Republic, daarna Alaska.

0: De mannen van Alaska, Ophelia, daarvoor One Republic en natuurlijk ook Kylie Minogue. Dit was Skudde in de middag voor woensdag 12 augustus. Straks veel plezier met Vincent Veenstra. Doedeloe!
1: Straks hoor je graaien. Nu luister je naar Skudde in de middag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
8: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Het is jouw lekkere woensdag. We hebben weer 3 uur lang skudde achter de rug. Tot 5 uur is ondergetekende Vincent Veenstra bij je. En dan neemt Klaas Bont het weer over. De Mavericks, de overmeest Soft Cell kwam eraan. En de laatste die je hoorde was Alan Clark. Spoorboekje geeft aan lekkere muziek. Om het half hebben wij steeds extra nieuwsedities om jou op de hoogte te houden van datgene wat er in de gemeente gebeurt. En tussendoor, ja, gewoon af en toe ben ik er. Het is een beetje nog vakantieperiode, maar veel lekkere platen. We pakken gewoon, ja, alles wat bij onze grijpgrazige vingertjes in de buurt gaat komen. Wat dacht je van deze platen?

mijn naam is Johan Dezen en ik vind het ongelooflijk dat deze zender deze twee onbenullen nog niet weggestuurd heeft. Maar eerlijk is eerlijk, die muziek is best aardig.

0: y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Zoals in de nieuwsredactie deden ze er aan mee. Los del Rio en een knoepert van een mega-hit hadden de gasten. Macarena. Volgens mij kan je iedereen van een bepaalde generatie wakker maken. Als je deze opzet, gaan ze allemaal meedoen. Dit is ook bij de nieuwsredactie.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Lokale burgemeester Intres heeft een woning aan de Markenkade in Purmerend voor 9 maanden gesloten wegens drugshandel. Na meldingen via Meldmisdaad Anoniem trof de politie op 15 juli grote hoeveelheden softdrugs en harddrugs aan, bestemd voor verkoop. De bewoner is aangehouden. Omdat de woning al 2 keer eerder werd gesloten, koos de De val van Urk in Volendam is afgesloten vanaf vandaag tot en met vrijdag 14 augustus. Er vinden op die dagen hijswerkzaamheden plaats voor het plaatsen van een kapconstructie. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 4:30. Tot en met maandag 31 augustus voert Liander werkzaamheden uit aan de stationsweg in Kwadijk om het stroomnet te verzwaren. De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, al kunnen automobilisten soms enige wachttijd ondervinden voordat ze kunnen passeren. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

Midlife en hun oproep van hydrateren, namelijk Drink Today. We naderen de klok van 4 uur alweer op deze ongelooflijk lekkere woensdagmiddag. Cameron Wittam, die heeft een plakkere plaat gemaakt, die heet Medusa.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot, waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland, de meeste vertraging daar nu op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Avenhoorn 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 6 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
10: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Hun enige wonder hit, Wonder Woman. En daarna zijn er ook allemaal films van de Wonder Woman gemaakt als Superwoman. Ik weet het eigenlijk al. Het is de woensdag, het is even op de klok van 4 uur. Het tweede uur van dit prachtige programma Graaien is onderweg richting 5. En dan neemt Klaas het weer van mij over. Heb je ook zin in Manfred & Sons? Dat klopt, maar die begint nu.

Mijn naam is Bo van Erfdorens en deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

0: De Beatles hoort er gewoon ook om deze lekkere woensdagmiddag in het graaie programma There is a Place. En er is ook zeker een place voor de nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel bij het kogelstoten veroverd. Met een afstand van 20,73 meter op het EK atletiek in Birmingham. Landgenote Jorinde van Klinken pakte zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Terwijl de Duitse Yemisi Mebri brons won. Ook in 2022 en 2024 was Schilder de beste. De landelijke verkeersveiligheidscampagne Onze scholen zijn weer begonnen loopt van 10 tot en met 30 augustus. In Purmerend hangen spandoeken bij scholen waarvan wethouder Melissa Rotteveel er maandag 1 in Weidevenne ophing. De campagne vraagt automobilisten, fietsers en andere weggebruikers. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in Nederland en België. Met onder meer het Wageningenstadion in het Amsterdamse Bos als speellocatie. De provincie Noord-Holland sponsort het toernooi en zorgt voor extra bussen tussen station Amsterdam-Zuid en halte Kalfjeslaan. Na wedstrijden van Nederlandse teams vertrekt ongeveer elke 10 minuten een bus.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Noord-Holland en een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Burgerveen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek en Waterland 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow,

0: Er was een tijd waar ze niet van de buis af te slaan. De Sugar Babes. En ze hadden het over Round Round. Een van de grotere hits van hun. Rolf Sanchez doet het ook erg goed. Al een paar jaar lang. Het is altijd weer even de vraag. Houden we het vol? Dat doet hij zeker.
1: Je weet het, ik

Vader Strols was al inderdaad het vader van Kelly. Wat zal hij trots zijn toen hij deze voor het eerst hoorde. Nog een keer. En ik dacht bij mezelf ook waarom ook niet. Ik heb deze periode doen draaide ik hem echt heel erg veel. En ik zag hem langskomen in de lijst. En dacht ik, ja, die wil ik gewoon nog een keertje laten horen. In de buurt van 5 uur zitten we intussen. Hij zit er alweer klaar voor naar de klok van 5. Dan hebben we te maken met Klaas Bond. De Nestor van de LOVE. Ja, het kan ook niet anders. Hij wordt af en toe afgeleid door allerlei nieuwsblokken. Naar tussendoor weet hij nog altijd weer lekkere muziek te draaien en daar veel over te vertellen. Ik leef mee met de boeren en ik hoop dat het langzamerhand toch wel ietsjes meer regen gaat vallen. Ja, vooral 's nachts, als we er geen last van hebben. Maar dat ook wel het boel een beetje wil gaan groeien. Nou, daar sluit ik het mee op. Ik wens jou een heerlijke woensdag. Hoi!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertragingen in Noord-Holland op de A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Hier gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

de Nederlandse jongenspop met de show. En come on, Sava. Dit was zo'n groot succes. De jongens die hebben nog zo'n 4 jaar rondgetoerd in Europa. Ja, niet te geloven. Toen waren het inmiddels al wel mannen. Dan gaan we verder met Spex Hildebrand met Manuel. MUZIEK

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tot en met maandag 31 augustus voert Liander werkzaamheden uit aan de stationsweg in Kwadijk om het stroomnet te verzwaren. De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, al kunnen automobilisten soms enige wachttijd ondervinden voordat ze kunnen passeren. De val van Urk in Volendam is afgesloten vanaf vandaag tot en met vrijdag 14 augustus. Er vinden op die dagen hijswerkzaamheden plaats voor het plaatsen van een kapconstructie. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 4:30. De landelijke verkeersveiligheidscampagne Onze scholen zijn weer begonnen loopt van 10 tot en met 30 augustus. In Purmerend hangen spandoeken bij scholen waarvan wethouder Melissa Rotteveel er maandag 1 in Weidevenne ophing. De campagne vraagt automobilisten, fietsers en andere weggebruikers.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Perfect, Jan Dulles, samen met Miss Montreal. En daarvoor Little in the Middle van onze Belgische vriend Milo. En daarvoor hoorde je Little in the Middle van onze Belgische vriend Milo. Het volgende nummer is van Lost Frequencies en Bastille. Head down. Oh.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man van 35 opgepakt voor bekladdingen van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Vannacht werd er op onder meer het UWV-gebouw in Rotterdam met rode verf geschreven. Over het motief van de dader is niets bekend. Aardverschuivingen in de Filipijnen hebben aan zeker 15 mensen het leven gekost. In en rond Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief die veroorzaken hevige regenval en overstromingen. Er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. In de VS werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De bestuurder is de eerste mens die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. Het weer, vanavond is het droog en helder, morgen zonnig en maximaal 35 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam heeft de straatnaam voor het nieuwbouwproject Land van Kwaardijk vastgesteld, De Vennen. Het besluit werd op 9 juni genomen en op 19 juni bekendgemaakt. Woningen binnen het project krijgen straks een adres aan De Vennen, een nieuwe formele stap in de ontwikkeling van het plan. Donderdag 10 september vindt in Landsmeer voor de derde keer de wandeling Walk into the Light plaats, bij zonsopkomst als onderdeel van de Wereldsuïcidepreventieweek. De wandeling staat stil bij suïcidaliteit, verlies en hoop. Waar in 2021 klein begonnen werd, deden in 2025 al 2827 mensen mee op 54 locaties. Dit jaar zijn er minstens 70 locaties. Loco-burgemeester Intres heeft een woning aan de Markenkade in Purmerend voor 9 maanden gesloten wegens drugshandel. Na meldingen via Meldmisdaad Anoniem trof de politie op 15 juli grote hoeveelheden softdrugs en harddrugs aan, bestemd voor verkoop. De bewoner is aangehouden. Omdat de woning al 2 keer eerder werd gesloten, koos de gemeente nu voor een langere sluitingsperiode.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Noord-Holland, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, daar gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij, maar de vertraging nog een kwartier. De N203 Amsterdam richting Alkmaar bij Castricum 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte is het ook aansluiten op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh wel woensdag, LOVE.

dromend van elkaar. Monique Smit en Tim Douwsma. En daarvoor een prachtig mooi liedje van Orchestral Manoeuvres in the Dark. Talking Loud and Clear. Vanavond nog geen live uitzending van Zulke Zorgen. We hebben nog steeds vakantie. Marieke heeft al een aantal interessante mensen met interessante onderwerpen vastgelegd. Dus nog eventjes geduld. Maar we gaan lekker verder met ook lekkere muziek. Ben E.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel bij het kogelstoten veroverd. Met een afstand van 20,73 meter op het EK atletiek in Birmingham. Landgenote Jorinde van Klinken pakte zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Terwijl de Duitse Jemisi Mebri brons won. Ook in 2022 en 2024 was Schilder de beste. De parkeerplaats van het Marinapark wordt opnieuw ingezet voor de exploitanten van de kermis. Automobilisten wordt vriendelijk verzocht hun auto tijdig te verplaatsen en de parkeerplaats niet meer te gebruiken. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in Nederland en België. Met onder meer het Wageningenstadion in het Amsterdamse Bos als speellocatie. De provincie Noord-Holland sponsort het toernooi en zorgt voor extra bussen tussen station Amsterdam-Zuid en halte Kalfjeslaan. Na wedstrijden van Nederlandse teams vertrekt ongeveer elke 10 minuten een bus. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Wil je dansen, de vrienden van Jeff? Daarmee komen we alweer aan het allerlaatste nummer van deze middagritme. En dat is wel een hele speciaal hoor. Dit is een van mijn grootste idolen, Robert Plant. Hier solo met Big Log. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Een hele goede avond. Ik ben Lucas Ouderdorf en welkom bij Hitmix van de Lage Landen. Je hoorde net als eerst Suzanne en Freek met hun nummer Onderweg naar Later. En het uur begon ik deze keer met Harry Styles met As It Was. En er komen vandaag nog heerlijke nummers langs. Zo heb ik Tino Martin, Douwebop staan. Russo samen met M.A.'s met een nieuwe single. De nieuwe single van Snelle komt ook langs. Maar je hoort nu eerst de nieuwste single van Sienna Spiro. Met haar single The Visitor. Prachtige nieuwe nummer.

0: Nick en Simon met de dag dat alles beter is. En dat nummer komt alweer uit 2009. En ik zag Nick laatst bij RTL Boulevard. Toen vertelde hij hoe het nu ongeveer 20 jaar geleden is dat Nick en Simon bij elkaar kwamen. En al die herinneringen steeds weer terugkwamen van, oh ja, en als eerst deden we dit, toen traden we daarop. Dus dat vond hij wel heel leuk voor zichzelf. En ik vertelde net ook al dat de nieuwe single van Snelle langskomt. Want van een niet te verwachte samenwerking met Katja Schuurman gaat Snelle door naar een nieuwe single waarbij hij de boel wat serieuzer aanpakt en qua sound zich van de andere kant laat horen. Tijdens de shows van zijn afgelopen theatertour deelde de zanger een persoonlijk verhaal over zijn stiefzus Rana, die de documentaire Kind van Dementie maakte, waarin het verlies van haar vader aan dementie centraal staat. Het proces, de impact van de ziekte en het verhaal achter de documentaire raakte hem diep en vormde de inspiratie voor zijn nieuwste single Laat het licht aan. Veel bezoekers zagen het nummer als het emotionele hoogtepunt van de avond en Snelle kreeg dan ook vaak de vraag wanneer het liedje officieel uit zou gaan komen. En dat moment is nu, want 2 weken geleden bracht hij zijn nieuwe nummer uit, Laat het licht aan. En het is gewoon een geweldige single geworden.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

The Script met If You Could See Me Now. En we gaan verder met Hollands Nieuwe. De rubriek waarin ik elke week een nieuwe hit van een Nederlandse artiest onder de aandacht breng. En deze week ben ik gegaan voor eigenlijk twee van misschien wel de grootste artiesten van Nederland op het moment. En dan heb ik het natuurlijk over Russo en Emma Heesters. Want die hebben elkaar muzikaal helemaal gevonden. En samen hun nieuwe single Liefdesverdriet gemaakt. In dit nummer draait het om verliefdheid. Maar ook om de onzekerheden die daarbij horen. Want wat gebeurt er als het toch fout loopt? Die twijfel klinkt door in het hele lied. Met een refrein dat direct blijft hangen. Dat je na één keer luisteren al makkelijk mee kunt zingen. En dat je daarna meteen denkt, laat ik hem gewoon nog een keer luisteren. Emma Heesters, ja, die scoorde natuurlijk vorig jaar de mega zomerhit. Met Ys Berendsen met Alleen Met Jou. En Russo, die kennen we natuurlijk van zijn hit Voorbestemd met Luna. En laatst ook zijn eigen single met Zijn Probleem. Emma Heesters had laatst weer haar eigen single Meisje Uit De Klas. En nu dus samen dit nummer met Liefdesverdriet.

Nou, toch een thema wat veel terugkomt in de muziek. Net natuurlijk liefdesverdriet van Russo. Maar zo had ik bijvoorbeeld ook al een script met If You Could See Me Now voor de overleden ouders. Zou je trots zijn als je nu naar me kijkt. Net dan James Blunt met Always Hate Me. Ja, het is toch een beetje hetzelfde thema wat steeds weer terugkomt dus in de muziek. En dat geldt ook voor het volgende nummer. Van een artiest afkomstig uit Nederland, maar je hoort hem niet heel vaak Nederlands zingen. Totdat hij in 2022 zijn album Gewoon Willem uitbracht. Misschien weet je al over wie ik het heb. Dat gaat natuurlijk over Waylon. En van dat album, Gewoon Willem, is er één single die er voor mij echt bovenuit steekt. Zijn nummer, Niets voor Lief.

52 jaar geleden alweer. Toen kwam de groep Blue Sweet met dit nummer Hooked on a Feeling. Misschien ken je het ergens anders van. Film Guardians of the Galaxy zou zomaar kunnen. Maar het blijft gewoon een heerlijk nummer. En vorige week, woensdag, toen ik aan het eind van mijn uur was, werd ik geappt door Rob Tol. En Rob die zei tegen mij, zou je voor mij het Douwe Bob willen draaien met het nummer Nothing to Lose? Ik zei, Rob, helaas zit ik nu al aan het eind van mijn programma, dus nu gaat het lastig worden. Maar volgende week ga ik hem zeker voor je draaien. Ik vind altijd bij Douwe Bob, de manier hoe hij zingt, de manier hoe hij zijn teksten schrijft, het is altijd gewoon lekker om naar te luisteren. En het zijn altijd gewoon heerlijke nummers. En dat geldt zeker voor dit nummer, wat Rob speciaal bij me aanvroeg. Dus Rob, deze is speciaal voor jou, Douwe Bob met een

Dus ik glimlach en schud her en der wat handen. Ik heb de knoop weer omgezet. Aan mij zul je niks merken. Ik heb jou beloofd te vechten, maar het is

Ook zo'n prachtig nummer. En deze keer van Tino Martin met Thuis komen pas de tranen. De volgende single. Ik ga ervan uit dat je het nummer vast wel eens een keer gehoord hebt. Maar de artiest, daar heb ik nog mijn twijfels over. Dat is het nummer AO Technology van Milo. Ja, Milo, hij heeft een paar jaar geleden nog meegedaan aan de beste zangers. Dus misschien als je dat programma volgt, dat je hem daarvan kent. En anders zou ik hem zeker eens opzoeken. Want hij heeft nog veel meer goede hits naast dit prachtige nummer AO Technology.

Het spijt me voor alle boze woorden. Het spijt me voor wat ik jou heb aangedaan. Sorry, dat wilde jij niet van me horen. Maar geloof me.

Ja, jij. Hij staat zelf toch meer bekend om zijn feestnummers. Maar eigenlijk zouden mensen hem van dit soort type muziek moeten kennen. Frank van Etten met het nummer Ik Huil, Blijf Je Dan Bij Mij. En het uur zit er helaas alweer bijna op. Maar voordat ik er zo meteen uit ga, hoor je eerst nog een lokaal nummer zoals elke week. En deze week ben ik echt voor een parel gegaan. Vergeet zo meteen niet te luisteren naar Zukke Zorgen in ieder geval. Want die hebben ook weer een prachtige uitzending. En ik ga er zelf uit met Mel in Vintage Future samen met Jandulus. Een duet wat ze samen zongen tijdens de beste zangersaflevering voor Kika, Broken Strings. Ik zag Mel afgelopen zondag nog bij de Bottenwerf, waar ik zelf werk. En toen kwam ze nog even een nummer zingen en toen liet ze gewoon maar even zien hoe geweldig ze wel niet is. En dat valt in dit nummer ook echt op. Het nummer Broken Strings van Jandulus en Mel in Vintage Future. Ik wens je nog een hele fijne avond verder en tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
1: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
0: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: elke werkdag tussen 12 en 3 hoor je Jurre Bos met Schudde in de middag.
1: Elke dag bij jou, LOVE.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
1: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
0: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
6: Alweer een winnaar.
7: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Niveau-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Niveau-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Niveau-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: down. We used to rock some tunes with a guy named...
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
1: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
0: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
9: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Oh ja, oh ja.
1: Zet hem maar even aan.
0: Ja, hier komt hij. Hoppa. Het was weer een enorme sprint om hier in de studio te komen.
1: Zijn we wel in beeld?
0: We zijn volop in beeld. Ja, dat is allemaal nieuw, hè?
1: Ik hoor mij niet.
0: Wat zei je?
1: Ik hoor me niet.
0: Waarom niet?
1: Ja, oké. Okay.
0: Nu wel?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik denk niks trouwens.
1: Ik hoor jou niet.
0: Echt niet?
1: Ik hoor jou niet.
0: Oh, je wil hoor. Niet?
1: Nee, niet hierdoor.
0: Oh. En als je ze afdoet, dat ding?
1: Huh?
0: Doen we ze af? Hoor je mij nu wel?
1: Ja.
0: Mooi zo. Dan hoort de rest van de gemeente het ook allemaal. Doe heel even af. Heel even af. Dus dat hoort denk ik erbij.
1: Zijn we live?
0: Ik zou zeggen, we zijn weer gezellig allemaal. Oh.
1: Toch niet. We zijn niet gezellig. We hebben wel een gast in de studio. Voor de luisteraars alvast thuis.

0: Ja.
1: Oh, nou doet hij het wel. Nee, je hoort hem nog steeds niet. Nee, bij mij doet hij het in ieder geval zeker wel. Ik ga gewoon er even tegenaan. We moesten heel even wennen aan de nieuwe dingen. Hij zit me aan te kijken. Het is geweldig allemaal. We zijn bezig met Volendam Centraal. Het is even over de klok van 2 uur. We danken natuurlijk even onze grote vriend Jan Worst voor datgene wat hij weer gebracht heeft de afgelopen uurtje met Rangkangpang. Vandaag hebben wij te gast...
2: Ja, Mark Jaha.
1: Ja, heel goed. Heel
2: we
1: goed.
2: Hebben Jaha hier.
1: Ja.
2: Ik weet niet of u mij thuis hoort, maar
1: jawel.
2: Ik doe niks. Maar...
1: Ja,
2: en we hebben Mark Jaha. Die komt zo meteen even aanschuiven, want die is, dat is de nieuwe, de nieuwkomer van het jaar. Want die staat voor het eerst op de Cannabis Hit Festival CD 2026 met een geweldig leuk liedje. En dat gaat hij zo straks allemaal eventjes vertellen.
1: Oké, helemaal goed. Ik start even door met de volgende plaat. Het is van meneer Roy Orbison. En hij heeft het over Lana.

0: Heerlijke plaat van Roy Orbison. Hij had het over de Lana.
1: De Lana?
0: Ja. De Lana. Je kent haar waarschijnlijk, wel.
1: Het is een zij.
0: Ja, zeker. Bent u langzamerhand klaar en bereid met vallen en opstaan? Gaat het toch elke keer? Het is elke keer weer een avontuur, hè, met ons tweetjes hier.
1: Ja, en nu is het zonder koptelefoon, dus ik hoor niks. Dus we gaan het even een beetje, maar alleen proviest moet het dan maar gebeuren.
0: Let op. Ik ga nu de jingle even starten.
2: De column van Albert Hoekstra.
0: Ja, doe het maar.
1: Is hij al geweest? Nou, die hoor ik ook niet.
0: Doe maar.
1: Goedemiddag.
0: Ik ga van teken.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 172. We zijn een beetje aan het grinniken hier eigenlijk, maar het is een droevige column deze keer. Een droevige column. Het is nummer 172, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over Lien. Lien? Lien wie? Over Lien Leeflang. Leef lang. En dat deed ze ook. Ze leefde lang. Tot vorige week, want toen overleed ze. Op 87-jarige leeftijd. Ik kende Lien ook al heel lang, want we werkten veel samen. Lien was de oprichter van de eerste balletschool in Volendam. Als je wilde leren zingen, dan ging je naar de zangertjes van meester Beumer. En als je wilde leren dansen, dan ging je naar Lien. Na het overlijden van regisseur P. Muren namen zijn zoon Henk en ik dat stokje vol bravoer over. Naast het toneelstuk in het Volendammer dialect voor ons pogen, bedachten, schreven en produceerden we bijna elk jaar ook een kindervoorstelling. Hiermee creëerden we de mogelijkheid voor de kinderen om hun danskunsten te laten zien aan hun ouders en grootouders. Titels als Cinemedia, De Prijs is Parijs, Let's Go to America of Sneeuwwitje en de 70 Dwergen trokken altijd volle zalen. En bij deze producties was de hulp van Lien onmisbaar. Wat wij bedachten, moest zij maken. Voor wat betreft de kostuums dan. Die 70 dwergen bijvoorbeeld, die kregen allemaal een kleurig pakje aan en een puntmutsje op. Ook hoofdkabouter puntmuts. Terwijl dat best een opgave was met zo'n groot hoofd. Mijn hoofd dus. Maar Lien maakte daar geen enkel punt van. U vraagt, zij naait. Maar ook de rol van haar man Jaap mag niet onbelicht blijven. Elke voorstelling had wel iets bijzonders. Zoals die van de prins die uiteindelijk Sneeuwwitje moest wakker kussen. We hadden bedacht dat die prins natuurlijk te paard de zaal in moest komen. Maar ja, waar vind je nou zo gauw een paard? Dat stond dus niet in de gang, maar wel in Haarlem. Daar wist Lien dat er een voorstelling van haar collega afgelopen was op het grote marktplein, waarin zelfgemaakte paarden waren gebruikt. We konden er wel eentje komen ophalen. Jaap en ik er naartoe met een busje. Busje aan de buitenrand van Haarlem geparkeerd, lopend door de bekende winkelstraat naar het plein en jawel hoor, daar stond hij, of zij, of het. Een paard op ware grootte, zonder poten. Met een groot gat in het midden. Daar kon je dus in gaan staan en zodoende werden jouw benen de poten van het paard. Oh nee, een paard heeft geen poten. Dus als je erin ging staan, werden jouw poten de benen van het paard. Gauw meenemen, zei Albertien, de danscollega van Lien. En ik hoef hem niet meer terug. Ik keek naar het paard en ik keek naar Jaap. Maar die keek een heel andere kant op. U raadt het al, lieve luisteraars. Niet veel later liep ik, als een halve gare, in een levensgroot paard door de drukke winkelstraat van Haarlem, luid hinnikend terug naar de bus, nagestaard door verbouwereerd publiek op de volle terrassen. De kindervoorstellingen werden een hit in die tijd, dankzij de kostuums van Lien. Maar het hoogtepunt moest toen nog komen. In 2005 en in 2007 hebben we met veel succes 2x6 voorstellingen van de legendarische rockopera Jesus Christ Superstar mogen opvoeren in Sporthal de Opperdam. Ook hierin waren de kostuums een belangrijk onderdeel van het project. Voor de lepra-scène transformeerde Lien haar meiden in afzichtelijke melaatsen die over het podium richting Jezus kropen. Maar het slotlied zou de climax worden. Alle 40 danseressen moesten in smetteloos wit op het podium verschijnen. Daar was stof voor nodig. Veel stof. Lien wist wel een stoffenmarkt waar dat spul voor niet zo duur te koop was. In Brabant. Jaap reed erheen en kwam terug met 2 balen witte stof. Eén waarvan Lien en haar zus Ries dan weer voor elke danseres op maat een prachtig kostuum creëerden. En één voor het grote koor, waar weer 40 jurken uit werden gehaald. Ik zie het zo weer voor me. Edwin in de rol van Jezus en Jan Dulles als Judas zongen de longen uit hun lijf, terwijl 40 danseressen in prachtige witte kostuums de sterren van de hemel dansten. met Lien en Jaap op de tribune. Trots. Super trots op wat we toen opnieuw weer met elkaar, voor elkaar hadden gekregen. Lien, bedankt. Speciaal voor jou, ook al is het nog lang geen Pasen, nog één keer dan dat nummer waarin alles samenkwam. De zang, de dans en de kostuums uit jouw creatieve handen.

0: Zo, nou. Het was hem, hè?
1: Oh, man.
0: Ja, hè?
1: Oh, man.
0: Kippenvel. Kippenvel everywhere.
1: Komt het ooit weer terug, Vincent, denk jij?

0: Weet.
1: Het kan.
0: Ja, het kan wel. Het kan.
1: Ik maak even een bruggetje in Jesus Christ Superstar.
0: Maak een bruggetje.
1: Daar zat een groot koor en er zat een klein koor in. Het steunkoor noemden wij dat. Daar zat bijvoorbeeld Annie Kras in. En nou hebben wij een gast hier in de zaal.
0: Nou.
1: Dat is niemand minder dan Mark. En, maar jij moet dat nou even zeggen.
2: Juhey.
1: Juhey.
2: Juhey. Ja.
1: En die heeft zangles gehad van
2: Annie Kras.
1: Nou. Hoe mooi is, is deze
2: brug? Ja, zeker als
1: mooi kent die
2: ja.
1: Welkom Mark Juhey.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Nou ben ik van Jaha.
2: Ja, ik begreep het.
1: We hebben een concurrent. Juhey.
2: Ja, concurrenten wil ik nooit zeggen.
1: Nee, oké, een collega.
2: Ja, laten we het zo doen.
1: Het grappige is, wij zijn in 1997 begonnen met de Kermis in het Festival CD. En,
2: ja.
1: En de doelstelling was eigenlijk van elke artiest moet een liedje schrijven die over de kermis gaat. Ja. En dus wij zijn met Jaha begonnen met het liedje Kon het maar op de kermis zijn.
2: Ja.
1: 20 bier. Voor de obers. De fotograaf. De oppas. De vuilnismannen. En toen had ik zoiets van, nou, we hebben ze allemaal wel gehad. Alle onderwerpen die de kermis betreffen zijn nu wel.
2: Ja, is klaar.
1: En de Ron brak er nog heen. En die heb jij.
2: De paracetamol.
1: Juist.
2: Yes. De paracetamol. Ja.
1: Paracetamol, ja, brok
2: ik ken,
1: Vertel. Hoe is dat nou ontstaan?
2: Ja, er zit op een gegeven moment een melodie in je hoofd. En die is van I Love Rock and Roll.
1: Ja, welke band speelt dat ook alweer? Zonder?
2: Ja, dan
1: Vincent?
2: Dat is natuurlijk
1: I Love Rock and Roll, dat moet jij weten. I love rock and roll.
3: Ja, die ja.
1: Ja, maar wie zingt dat ook weer?
3: Ik ben nou met de camera's bezig.
1: Oh, sorry.
2: Zie, afgeleid. Okay. Maar ik heb één ding. Maar goed, die melodie. En dan zat paracetamol zat in mijn hoofd.
1: Ja. Zo begint het.
2: Altijd een bucketlist ding geweest om een kermisplaat te maken. Of een kermisnummertje.
1: Ja. Yeah.
2: En dat kwam de hele tijd op paracetamol kwam dat terug. Dan probeer je wat anders.
1: Nou, praten we over jaren geleden al.
2: Dit is het idee. Het idee is denk ik al 3 of 4 jaar oud.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Ja, en voor het eerst kwam ik hier in 2017.
1: Want je komt uit Purmerend, begrijp
2: ik? Ik kom uit Purmerend en op een gegeven moment, ik kom uit de bouw. In 2017 ben ik voor mijn eigen gegaan. Veel werken met de jongens van Aannemer Volendam. Veel ZZP'ers die daarbij werkten. En toen zei ze op een gegeven moment in 2017, kom even anders vrijdagmiddag, kom even een broodje doen. Op de Beun. Dus nou,
1: werd je omarmd door de Volendammers?
2: Ja, ik heb mijn eigen nooit buitengesloten gevoeld.
1: Okay.
2: Nee.
1: Nou helemaal niet meer natuurlijk.
2: Nee, ik heb het gevoel niet. Misschien mogen ze me niet, hoor, maar ik heb het gevoel niet. Dus ja, een bucketlist in, maar ik kwam daar voor het eerst. En ik gewoon een magisch gevoel als je voor het eerst zo'n dijk op komt lopen en geen idee hebt wat je te wachten staat.
1: De Beun was er toen nog.
2: Ja,
1: goeie oude tijd.
2: Magisch. Gewoon een kippenvel gevoel. En sindsdien is wel een beetje een bucketlist ding van, ik wil dit ook eens gewoon een keer ervaren hoe dat dan is om een kermisnummertje te maken.
1: Oké.
2: Okay. Ja,
1: maar je bent ook zanger. Of wat is je muzikale achtergrond dan?
2: Nee, ik heb vroeger wel eens op een keyboard gespeeld. En zingen doe ik vooral onder de douche.
1: Ah.
2: En heel af en toe in een dronken bar op een verjaardag.
1: Oké. Okay. Maar dit nummer is niet onder de douche opgenomen. Dit nummer is bij? Nee,
2: dit nummer is bij Jaap de Bok opgenomen.
1: Toch ook bij Jaap de Bok.
2: Ja.
1: Ja. En ik zag in het boekje staan dat je Jean-Juf, Annie Kras, zit ook in de backing.
2: Die heb ik de backing gedaan.
1: Ja,
2: en Monique Mooier.
1: Oh, leuk.
2: Uiteindelijk zit er nog een stukje in het einde van het liedje op zijn Volendams gezegd. Dat is Monique. Ja, dan, als ik dat hoor, dan krijg ik weer kippenvel. Want dat was net het ene stukje wat ik erin wilde hebben.
1: Ah, oké. Okay.
2: En dat is gelukt. Maar goed, dat gaan we zo meteen horen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Was het in één take opgenomen? Nee, hè?
2: Nou, uiteraard niet.
1: Je hebt er wel een middag vooruit getrokken.
2: Ik denk dat gebeurt wel even, maar dat heeft wel een avond gekost.
1: Ja,
2: en daarna nog met de backing vocals. Ja,
1: oh, ja. Oké. Okay.
2: Maar mega, om dat ook mee te maken, want dat heb ik ook nog nooit meegemaakt in een studio, en net als hier.
1: Ja,
2: ja, ik vind het
1: beleving. Bij jou boven, dat is gewoon, dat is thuis.
2: Ja, op het zoldertje, dan denk je, ja, wat gaan we doen? Maar dit is gewoon super.
1: Ja,
2: top.
1: Okay. We gaan het draaien. We gaan naar, als Cor klaar is met zijn beschouwing, kom je nog weer even terug.
2: Ja, ik ken het niet.
1: Paracetamol, dames en heren.

0: Heb je het ook af en toe nodig, Cor? Heb je het nodig?
1: Paracetamol?
0: Heb je dat nodig?
1: Ik heb door de jaren heen heel veel last van migraine gehad.
0: Oh.
1: En dan was paracetamol was een soort chocolaatje. Dus daar kon ik niks mee.
0: Oh ja.
1: Bij die echte hoofdpijn, dan is paracetamol is echt niks.
0: Nee, hè?
1: Dus ik gebruik het eigenlijk nooit. Maar dat het bestaat lijkt me dan goed voor heel veel mensen erg goed. En sommige mensen hebben er een blind vertrouwen in. Maar als je echte hoofdpijn hebt, dan heb je echt wat anders nodig.
0: Ja, hè? Aantje, kreeg jij van de week ergens hoofdpijn van wat je met ons wilt delen? Want ik zeg altijd, we hebben koord nodig om het roer weer een beetje gewoon in de gemeente vast te kunnen houden. Richting hebben we nodig,
1: Cor. Dat is buitengewoon lastig. Want ik heb voor deze keer gewoon eens helemaal geen enkel steekwoord opgeschreven. Om aan mezelf zeg maar richting te geven. Maar en dat ik hier naartoe toeliep, ondanks die strak blauwe lucht en ondanks de enorme sfeer die in het dorp hangt op het ogenblik en van gistermiddag de hele middag muziek overal vandaan. Als je puur om je heen kijkt en als je heel veel leest en veel volgt, dan moet je eigenlijk steeds pessimistischer of negatiever worden. En dat zit niet in mijn aard, maar ik heb er wel moeite mee om de positieve stukken van deze maatschappij toch weer een beetje boven water te houden. Heel simpel, als je gewoon denkt, de een denkt bijvoorbeeld dat AI de oplossing voor de toekomst wordt. En als je dan gisteravond in het journaal hoort dat de Deense scholen bij de komende eindexamens niet meer alleen schriftelijk de zaak afsluiten, maar dat er nu ook een mondeling examen aan elk vak toegevoegd wordt, omdat er zoveel misbruik van AI gemaakt wordt, dat ze niet meer weten wat leerlingen nu wel of niet zijn gaan beheersen. En dat daarvoor een mondeling examen nodig is. En dan vraag ik me echt hardop af, zijn we op de goede weg? Ja, je houdt het niet meer tegen, hoor. En er wordt mega veel geld aan verdiend in die business. Al wie wat geld heeft investeerd in AI. Maar als je puur kijkt wat het de maatschappij gaat opleveren. Een heel klein dingetje, of een groot ding eigenlijk. Sowieso, van Horen naar Den Helder, naar Den Oever. Is Noord-Holland heel erg lelijk geworden. Met die grijze boksen van datacenters. Als je dan weet wat ze aan water gebruiken. En als je weet wat er op het ogenblik gewoon in Europa gaande is, omdat we al weken eigenlijk geen regen gehad hebben. En ondertussen wordt maar geïnvesteerd in AI. En dan zou ik me bijna willen afvragen, spelen wij daar nog een rol in? En het meest onnozele antwoord las ik vanmorgen weer ergens, dat scholen ook hier weer een rol in hebben om de beheersbaarheid van het gebruik van internet met alles wat daarbij komt kijken, om dat inderdaad als schoolvak toe te voegen. Dan denk ik bij mezelf, ik denk dat er een heleboel mensen helemaal nooit voor de klas gestaan hebben. Want je hebt, ik geloof, 27 uur op een dag nodig om alles wat van school gevraagd wordt, om dat ook binnen school te kunnen behandelen. En we hebben er maar 24, dus dat wordt niks. Die 3 uur extra informatie die je van de school mag verwachten. Maar misschien moet je wel gewoon bij de maker van die leerlingen zijn. Gewoon wel wat we dan vroeger gewoon de ouders noemden. Want ik denk dat daar wel een stukje van de oplossing ligt. En als je dan bijvoorbeeld naar de internetcriminaliteit kijkt, hoeveel mensen er nog intrappen. Van de week viel me op dat sites als Shein en Temu bijna niet meer op TikTok of Instagram of Facebook langskomen. En dan zie je op een gegeven moment noodonderdelen.nl. En dan kijk je hoe zo'n site opgebouwd is. Dat is gewoon Temu. En zo zijn al die onderdelen van Temu ondergebracht in zogenaamde Nederlandse verkoopsites. Vanwege die 3 euro verpakkingskosten en weet ik wat allemaal wat erbij gekomen is. Maar dan denk ik bij mezelf, ben ik nou de enige die dat opvalt? Ben ik nou de enige die zich daar mateloos aan ergert? Of zijn we nou samen zo dom, wat Van Gaal jaren geleden al riep, wie is er nou dom eigenlijk? Nou, moeten we misschien toch een keer afspreken dat als we nog een beetje kleur aan deze maatschappij willen geven, en dan heb ik het niet over de wappies die inmiddels omgetoverd zijn tot klimaatontkenners. En als je ziet wat dat allemaal tot gevolg heeft, dat we daar gewoon niks aan doen. Als je ziet wat de maatregelen van Trump weer deze week zijn om alle gas- en olie-industrie nog verder te preciseren en alle subsidies op wat dan ook maar met wind- en zonne-energie te maken heeft in te trekken en dat ook in Europa af te dwingen, dat grote maatschappijen zoals Eneco en Total Energy, dat die hun geld zelfs terugkrijgen om maar te stoppen met die wind- en zonne-energie. En als je dan ziet wat het met het klimaat doet, wat er gaande is in de wereld, en dat wij dan toch maar blijven kopen bij de Chinese webwinkels en die websites ten volle vertrouwen. De politie kan het aantal aangiften niet aan van wat er aan misdaad daarmee gepleegd wordt. Dan denk ik bij mezelf, het ligt niet op school, maar het ligt bij de ouders. Misschien moeten we toch eens wat secuurder kijken naar die handtekening die we dan zetten onder onze aankoop.

0: Daar gaat het eigenlijk om. Hold the line.
1: Die kunnen goed vertalen.
0: Ja. Mijn Engels is best aardig, zeg maar. Yes. Ik dacht ook bij mezelf, toen ik Cor hoorde, toen dacht ik... Hij trekt af en toe ook gewoon de morale lijn, gewoon, weet je wel. Oh, en dan hoef je niet altijd mee eens te zijn, maar ik dacht, hold the line.
1: Lijn van Cor naar lijn van...
0: Cor trekt de lijn, gewoon. Waar zouden we zijn zonder Cor lijn in dit hele spel? Nou, gelukkig hebben we Albert nog.
1: De glue is dat. De glue in de samenleving.
0: Ja, de glue in de show eigenlijk. Ja.
1: De lijm is dat dan, hè, in de samenleving.
0: Zeker, ja. Zeker.
1: Nou, Cor is weer weg. Mark zit er op zijn plek.
2: Ja. Zeker, ik weer.
1: Wat wil je nog kwijt? Want je bent een ZZP-bouwbedrijf in Purmerend.
2: In Volendam. Ik ben begonnen in Purmerend.
1: Heb je ook Volendammer werknemers of zo? Of ben je helemaal solo?
2: Nee, ik ben echt een ZZP'er. Ja. Dus ik heb gewoon mijn eigen busje en ik werk alleen. Alleen wel altijd met mijn maat, Kees.
1: Dat is ook geen Volendammer, Kees.
2: Kees Ombroek, ja zeker.
1: Dat is wel een Volendammer.
2: Zeker een Volendammer.
1: Was dat, ja, niet schilder? Was dat geen schilder?
2: Kees Ombroek?
1: Nee, is dat ook een bouwvakker?
2: Ja, wat is de Kees Ombroek die ik ken wel.
1: Wat is zijn bijnaam?
2: Kas.
1: Toch.
2: Kas.
1: Tuurlijk is het een kas. Een handige kas.
2: Zeker, ja. Vind ik wel. Okay. Dus nee, we doen altijd alles met z'n tweeën eigenlijk wel. En af en toe hebben we er nog mensen bij.
1: Van een aanbouwtje tot een dakkapel tot een maakt niet uit.
2: Ja,
1: maar je hebt geen verstand van elektraverse, zei je net. Want
2: Bij een
1: stinkend lampje.
2: Ja, nee, wij zijn ooit aan het verbouwen geweest bij de elektricien. En toen zei ik, is alles eraf? Alles is eraf. Toen ging de bijl erin. Toen had ik gelijk kortsluiting. Dus ik
1: 220 op je.
2: Doe niks meer met stroom. Ik krijg spontaan jeuk van stroom. Nee,
1: Okay. En gelukkig getrouwd?
2: Ja.
1: Met twee dochters.
2: Twee dochters erbij. Ja, Maud en Maisie, 12 en 9.
1: Ik kijk Vincent even aan. Wij hebben er alle twee 3.
0: Ja.
2: Ik ben wel gestopt bij 2. Dat vond ik toch wel...
0: Dat was de limit. Dat was ook de line.
1: Of een brug te ver.
2: Schatten.
1: Tot nog toe, ja.
0: Wat heb jij als Purmerender met de Volendamse kermis?
2: Nou, ja, sinds 2017 dat ik daar voor het eerst de beun op kwam.
1: Dat is bijna 10 jaar.
2: En zag wat er allemaal los was. Ja. Dat het allemaal maar normaal was.
0: Ja.
2: En dat je... moet ik een rondje halen? Nee joh, stop maar wat in dat glas. En
1: briefje van 10.
2: Ging ik naar dat glas kijken. Ik denk, dit is gewoon een maandsalaris, meer. het zal wel, maar dat ging allemaal goed.
0: Ja,
2: het is bizar. Van minuut 1 tot de dronken laatste minuut. Want die weet ik dus echt niet meer.
0: Nee.
2: Kippenvel. En het jaar daarna weer. En toen mocht ik ook naar de manochtend. Toen ben ik op mijn fiets.
1: Okay.
2: 's ochtends vroeg. Ja, dat geloof je niet. Op de fiets 's ochtends vroeg. Hierheen.
0: Uit
2: Purmerend. Bezweet. Met ruis al in het droger.
0: Ja, we komen direct even op de reis terug, want daar ben ik wel in geïnteresseerd. Ja. Hoe je, want op de heen was je met de fiets in ieder geval.
2: Heen was ik met de fiets, ja, laten we daar. Ja, dat ging
1: maar
2: goed.
1: Terug. Ik wil even één ding weten. Je hebt weten van die, daarom begon ik over die dochters. Wat vinden die van je paracetamol-avontuur?
2: Ja, top.
1: Vinden ze het leuk?
2: Top. Ja, en ik heb ook altijd, ik heb alles met ze besproken. Ah. Ik kan me voorstellen dat er in het dorp wordt erover gepraat. De oudste gaat nu naar de middelbare school. Dus ja,
1: naar Don Bosco.
2: Dus vinden jullie dat niet erg? En de oudste zit op dansen. Die zegt, maar dan wil ik eigenlijk ook wel dansen. Ik zeg, dat is goed. Dan gaan we voor het totaalplaatje. Dan pakken we een clip ook.
1: Ja,
2: wil ik het jaar erin gaan dansen met je zussie en je dansgroepje.
1: Gaaf.
2: Doen we gewoon alles samen.
1: Dat was ook mijn volgende vraag. Heb je al een clip ook dan? Is die al,
2: al
1: klaar?
2: Die is al klaar.
0: Zeker.
2: Dus alle voorstellingen die je ziet op Instagram en op Facebook, dat is allemaal uit de clip.
1: Met je meiden erin?
2: Ja, zeker weten.
1: Trots krijg je niet. Ik zou zeggen...
2: absoluut.
1: Er moet een doktersplaat achteraan.
2: Hebben
1: we die niet toevallig? Iets met een dokter?
0: Nou, we hebben een andere plaat klaarstaan.
1: Yvlee toch, of niet?
0: Ja, zeker.
1: Yvlee is de dokter,
0: ik vroeg even aan je, in het voorgesprekje. Welke single die nu uitgebracht is, welk kermisnummer, vind jij gewoon eruit vallen? Zeg maar? Wat vind je echt een mooie ding?
2: Ik heb, want we hebben 2 lijsten in Volendam.
0: Ja.
2: Ik heb ze alle 2 geluisterd en dan blijft toch hangen de kermisplaat Dr. Yvlee. En dan denk je bij jaren, als je hem hoort, dan snap je hem misschien. Maar dan, er zit een of andere lijn in. Je pist in je pinty. En het is gewoon een plaat hangen. En je denkt, deze moet ik nog een keer. En die moet ik nog een keer luisteren. En dat vind ik dan, dat heb iets. Dr. Yvlee kent ook iedereen. Je weet dat hij op de manochtend heb ik hem ook wel eens voorbij zien schuiven. En dan denk ik, dit is goud.
0: Het past. Dit klopt. Dit klopt helemaal.
2: Ja,
0: leuk. We gaan hem even luisteren.
2: Top, dankjewel.

0: Ja, ja, we waren dus gisteren waren we op de Brugstraat. En twee dingen. Want ik moest natuurlijk voor een gedeelte door Volendam heen. Dus Europaplein. Barstens vol mensen.
1: Ja, gezellig was het.
0: Niet normaal. Ja. Dan Slobbeland, ook maar iets van 10.000 man.
1: Slechts.
0: Hè? Ja. Valt op zich nog mee.
1: Terrasjes.
0: Maar dan denk je, nou, dan zal het wel leeg zijn. Nee, ja. Dijk lekker gezellig. Vol kroegen, afgeladen. Brugstraat, ramvol.
1: En dan fiets je naar huis door de nieuwbouwwijk. En dan zitten ze in de tuinen, voorom en achterom. Ja. Ook nog allemaal onder een partytent. Hè?
0: Niet normaal.
1: Even over het Europaplein gesproken. Ik was er gisteren even ook. Nou, er is weer een nieuw duo.
0: Oh.
1: En misschien moeten we die volgende week... Ik zal het proberen om ze hier in de studio hier naartoe te krijgen. Martine Bond samen met John Kirry. Ja, kent u ze?
2: Ja.
1: Ja. Ome John en Pietje Maart, dus als duo. Die hebben iets bedacht in de Jordaanese sfeer.
3: Die zongen, ze voorbij zien komen.
1: Die zongen daar een uur lang Jordaanese liederen.
0: Ja,
1: twee stemmen.
0: Klopt.
1: Maar onze Martine met onze John Kirry.
0: Ja.
1: Ah, dat was armpjes door. Ik denk dat die daar de hele kennis mee door alle straten en uiteindelijk in alle kroegen terechtkomen.
0: Ja,
1: tegen een redelijke vergoeding.
0: Ja.
1: Nou, het was echt, dat had wel wat. John sowieso en Martine, ja, dat maakt niet uit wat je die geeft. Die zingt alles, dat is een gouden keel heeft die. Maar moeten we proberen of we die volgende week vieren?
0: Volgens mij, misschien het liefst ik weet niet of de agenda al vol staat, maar...
1: Het liefste, volgende week hebben we nog even niet.
0: Volgende week nog niet.
1: Maar die week erop, dan komt, want nu hebben we iemand... dat is een ander verhaal. Hoe heet het? Jo Bouwman en Jan Koning om de Kermiskrakers CD even bespreken.
0: Ja.
1: Over twee weken, 22 augustus.
0: Heel goed.
1: Maar volgende week, ik ga proberen of ik Martini hier even naar de studio kan krijgen. Het liefst met een gitaartje en dan even een Jordanees half uurtje zo.
0: Dat redden we niet, want we zijn veel te lang aan het woord. Dus dat half uurtje kun je helemaal vergeten, zeg maar. Daar praten we veel te lang voor.
1: Dan kom ik niet. En dan zetten we die twee voor de microfoon.
0: Dacht ik wel. Okay. Ik wil er nog wel eentje draaien voor van de Kermis Hitsenfestival, zeg maar. Dus ik dacht, dat vind ik altijd wel een geinige. De plekje aan de zaai.
1: Nou.
0: Is dat...
1: Wie zingt dat ook alweer?
0: Is dat wat?
4: Dat vraag je. Dat is mooi dat je dat nu weer vraagt.
0: Mooi, dat is nachtwerk. Dat is nachtwerk.
1: Ja. Ik vind het een goede keuze.
0: Dat is nachtwerk. Ja. En eigenlijk moet ik toch wel even een compliment geven voor iedereen die dit weer allemaal doet. Op de achtergrond, op de voorgrond. We hebben een artiest in onze studio zitten. Dit is nummer 1.
3: Ja, ja, ja. Ja.
0: Toch kleine verwachtingen.
3: Ja,
0: een kleine verwachting.
3: Nee, ja, ik wil sowieso.
0: Zit het virus in je?
1: Het kermisvirus.
3: Ja, ja, dat zat er al wel in. Het wordt misschien nou wel weer steeds sterker. Ja, als ik in één keer op een idee kom, kijk, dit idee, dat ligt er al 4 jaar. Dus dat is natuurlijk, op een gegeven moment heb je wat.
0: Ja.
3: Maar ja, zeg nooit.
1: Als nou een ander met een idee komt die er niks mee kan zetten, is het iets voor jou? Zeg je dan ook vandaag?
3: Ik zeg nooit gelijk nooit.
1: Oh, oké, ik heb nog wat liggen.
3: Ja,
0: dat dacht ik al.
1: Buiten de uitzending om.
0: Mag ik je voor nu ontzettend bedanken dat je bij ons was. En succes met het nummer. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik hoop niet dat we hem nodig hebben. Ik vermoed van wel.
3: Eentje voor de schrik.
1: Dus, en anders bellen we Dr. Diefley.
0: Heel goed. Wij gaan onderweg naar de klok van 3 uur. Dan nemen we afscheid van elkaar. Dan zit onze grote Nestor van de LOVE weer. Kwaliteitsradio zoals Klaas dat alleen kan.
1: Folks.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
7: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
8: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
9: Alweer een winnaar.

0: zit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Arman Afsaroglu.
1: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
0: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
2: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
3: Hoe vond jij het?
4: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
0: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts 1/2 uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De parkeerplaats van het Marinapark wordt opnieuw ingezet voor de exploitanten van de kermis. Automobilisten wordt vriendelijk verzocht hun auto tijdig te verplaatsen en de parkeerplaats niet meer te gebruiken. Donderdag 10 september vindt in Landsmeer voor de derde keer de wandeling Walk into the Light plaats. Bij zonsopkomst als onderdeel van de Wereldsuïcidepreventieweek. De wandeling staat stil bij suïcidaliteit, verlies en hoop. Waar in 2021 klein begonnen werd, deden in 2025 al 2827 mensen mee op 54 locaties. Dit jaar zijn er minstens 70 locaties. Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam heeft de straatnaam voor het nieuwbouwproject Land van Kwaardijk vastgesteld, De Vennen. Het besluit werd op 9 juni genomen en op 19 juni bekendgemaakt. Woningen binnen het project krijgen straks een adres aan De Vennen. Een nieuwe, formele stap in de ontwikkeling van het plan. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël of Oekraïne op dit moment niet kunnen. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden voor het bekladden van verschillende gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Het gebeurde onder meer bij het Openbaar Ministerie en het UWV. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlands bedrijf achter Batavus Fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Het weer vanavond droog en helder, morgen is het zonnig en maximaal 35 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Loco-burgemeester Intres heeft een woning aan de Markenkade in Purmerend voor 9 maanden gesloten wegens drugshandel. Na meldingen via Meldmisdaad Anoniem trof de politie op 15 juli grote hoeveelheden softdrugs en harddrugs aan, bestemd voor verkoop. De bewoner is aangehouden. Omdat de woning al 2 keer eerder werd gesloten, koos de gemeente nu voor een langere sluitingsperiode. De val van Urk in Volendam is afgesloten vanaf vandaag tot en met vrijdag 14 augustus. Er vinden op die dagen hijswerkzaamheden plaats voor het plaatsen van een kapconstructie. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 4:30. Tot en met maandag 31 augustus voert Liander werkzaamheden uit aan de stationsweg in Kwadijk om het stroomnet te verzwaren. De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, al kunnen automobilisten soms enige wachttijd ondervinden voordat ze kunnen passeren. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het is Owo Woensdag.
3: Het is Owo Woensdag
2: op de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel bij het kogelstoten veroverd. Met een afstand van 20,73 meter op het EK atletiek in Birmingham. Landgenote Jorinde van Klinken pakte zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Terwijl de Duitse Yemisi Mebri brons won. Ook in 2022 en 2024 was Schilder de beste. De landelijke verkeersveiligheidscampagne Onze scholen zijn weer begonnen loopt van 10 tot en met 30 augustus. In Purmerend hangen spandoeken bij scholen waarvan wethouder Melissa Rotteveel er maandag 1 in Weidevenne ophing. De campagne vraagt automobilisten, fietsers en andere weggebruikers om snelheid aan te passen en alert te zijn op schoolgaande kinderen na de zomervakantie. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in Nederland en België. Met onder meer het Wageningenstadion in het Amsterdamse Bos als speellocatie. De provincie Noord-Holland sponsort het toernooi en zorgt voor extra bussen tussen station Amsterdam-Zuid en halte Kalfjeslaan. Na wedstrijden van Nederlandse teams vertrekt ongeveer elke 10 minuten een bus. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Zo, wat is het warm!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
1: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
5: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij